Der Farsch in der fünfte Kapitel. Je hat die Erreichte verurteilt und totgemacht, und die Stunde jünt nicht gegen an. Das ist auch noch immer so gewasst von Anfang, als der Nationen in der Welt sind gewasst. Und solange als der sehr reiche Menschen worden sind in der Welt, und Nationen leider, die nicht gottesfechtig sind, worden die Arme und geringeren Menschen ungedreckt worden. Ich mag diese Programme nu in dat Jahr 2009, und ich hier irremol dech Welt niechtete, dat door Weltleider sind, die Geld und so wieder für sich selbst topgeroopt habe, und die Menschen in ihre Nationen storven, für Hungersnot. Door sind auch andere Nationen, wo die Arme bedreckt worden, dech Taxe und so wieder. Und die Problem ist, dat door China en die Regierung ist, die wirklich viel wat dran jeft am die Arme und bedarft je. Oh, die rede dann sehr, als wann sie die Arme halpe welle. Aber vorken ist dat alles top so abgestalt an die Nation, dat die Recke immer dat meeste trier von wat dort te haben is. Dort is ein Port von der oude Natur en ein Mensch, der egal über andere harsche wel. En een weich, wo dat te doen jet, is die gewöhnliche Menschen arm te holen. Nou, dat zei je schoot. Dat het zo is, maar dat is zo als het is. Wat hier wichtig is te beobachten, is dat het zegt dat die arme niet gegen aanstunden. De rijke en zonen die andere bedekken, komen door met weg. Dat badert die tenig dooft ook. Hij zei dat die zich zo uitspreiden deden als een reine dannenboom. Hij zei dat wanneer hij wat aanrecht deed, dan wordt aan je stroof te ver. Wat dem onbelangt, van wie zo velen, dat het zo passiert met ons, dan moet ik wens zeggen, dat ik die stroof verdiend heb, die mij toekomt, overdag. Voorken laat het zo, als van andere voorbijgelappen, met ihre godloosigheid. Over zo als dooft ook zegt, dat wie zo, wat hij en God zijn huis in den jink, en door zegt, wat van eng, die houden. Dat eng voor die godloze, mijn vriend is een schraadelijke ding, en wie moeten dat behouden. Wanneer ons nu beleerd wordt in dit leven, dan zullen we ook aan ons eng denken, en dat wordt zo hartelijk zijn, dat het niet te erklaren gaat. Ja, daar is een zeer grote onderscheid tussen een godloze zijn eng en ons eng, wanneer we dem Heer aangeheren. En met dat hem zijn, hör ich, was Jakobus nu wieder sagt, und he redt nu te Söhne, die dem Herr angenommen habe. Siebender Vers. Breder, blieft geduldig, wat der Herr kämt? Check, die Formel lüht geduldig, nur das scheinet Frucht von der Erd, und lüht geduldig, wat he die Tiege und lote Regen tricht. Was wir an die Prophetenbirke studieren, die der Redeck davon, dort Gott haft ein Nachteil zu sagen davon, dort wann Jesus Christus terugkomen wordt naar deze eerd en zijn Königreich abstalen wordt, dan worden de arme dat goed hebben. Den wordt recht behandeld worden. En dat wordt dat eerste maal zinnen en welke schicht dat de arme dat worden zeer goed hebben. De profeten im Oude Testament reden door iedermaal van. De deden dat betonen. En Jesaja dat afte kapitel 4 de vers zegt het dat God wordt die arme rechten met gerechtigheid. Jezus zijn komen wordt dat aanrechtet in de wereld recht maken. En dit is zeer voorken in de Bijbel betoond. En dat is niet bloos in dat Oude Testament. Zogar Jezus redt daarvan in zijn boek predigt, zoals we in Matthäus 6, 19, 24 lezen. Wanneer hij regeren wordt in deze wereld, dan worden die arme erreicht krijgen. Hij wordt, daarvoor zeg je. Jacobus redt ervan dat de vorme geduld heeft. Wanneer een vorme zijn getreed planten deed, jet hij niet de nächste morgen geruut om zijn of het reed is om eerste. Dat neemt tijd. En zo zegt Jacobus, ziet geduldig. Met de tijd wordt hij herdoen wat hij versproken heeft. Hij redt ook van de tijdje en de lote regens. De profeet Joel redt ook ervan, en wie worden dat zijn, wanneer we in dat Joelboek studeren worden? Wanneer we daar zijn met het Jacobusboek, worden we naar den profeet Joel zijn boek gaan. En wie worden dat door zijn?

Jesus red van een zeer de rutting zijn zout en een vlek land te zeer. En eenem zijn zendt wie nu ook zo. Wie hane opgof God zijn woord te zeer, dat is zo'n zout. Peter redt ervan dat God zijn woord is dat zout, derg woont mensen waar de geboren zendt, dat eeuwig blijven wordt. 1. Petrus, dat 1. Kapitel, de 23. Vers. Wie is je zendt waar de geboren, niet echt dort wat verjankelijk is, aber echt dort wat niet verjankelijk is, God zijn woord, dat levendig is en eeuwig blijven wordt. Mijn opgave nu is God zijn woord proeven klaar en duidelijk uit te geven, dat is God het zoot, vriend. Wanneer we onze eigen ideeën uitgeven, dat is verjankelijk het zoot. Dat heeft geen weet, dat heeft geen woord het leven. En wanneer we God zijn woord uitgeven, dan valt door een jet op goede eerd. En God zij dank voor dat. Dat kan dan een wartelen en wassen en met de tijd naar eerst brengen. En wanneer dan door de zonne zendt die dat woord heren en zich bekeren, na dan God zij dank ook voor dat. Den moet dan ook nog weer God zijn woordje geeft, zodat zij wassen kennen en geloven. Vriend, wie moet er behouden dat Christus wassen dat God zijn woord lezen en heren en gehoorzaam zijn, niet zoveel der ervaringen. Ik ken een deel Christen, die zo denken dat ze een christelijk leven wassen kennen, der ervaringen. En wanneer ze dan niet bejuistede ervaringen hebben, dan proeven ze zo'n ervaringen ver te brengen. Vriend, wie wassen der God zijn woord en nemen? Neemt 1. Petrus, de 2. Kapitel, de 2. Vers. To hort. Zoals nieuwgeborene kinderen verlangt dat echte maat van woord, zodat je doordacht was het kennen en je zeiligheid. Mijn vriend, dat zijn het wichtje weer, neemt die aan.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

0: The clock is 12.
1: Ek sê Hilda Friesen, en dat brood van ons leven vind jou, is uit apostelgeschicht 16:10, wo dat zegt, als hij, Paulus, de Sivision nu gezien had, versucht wie fuß naar Macedonien te komen, wils wie nemen aan dat de haar ons doorhaan geroopt had, dat evangelium te predigen. En de nächste deel wel wie een wichtige tijd in Paulus zijn leven betrachten. Dort wie de tijd wo hij aanvangt Europa dat evangelium te brengen. Wat nu toe, wir zien Arbeit bloß in Asien gewast. Zien plon wir, met zien Dienst in Asien wiedergoen, aber der Heilige Geist leitet nicht toe. Eine Nacht hat hij eine Vision. En diese Vision stund ein Mann von Macedonien feram in Prachad. Komm Eva nach Macedonien und help uns. No diese Vision sein, mögen Paulus und seine Mitarbeiter Fußreit zum nach Macedonien reisen. Sei wir in Eva zeigt, dat de haar aan de hand geroept had. Hast du mal even nou gedacht wat de onderscheid tussen weltmenschen en God zijn kinder is? God zijn kinder staan op een vaste grond waarvan de weltmenschen niets kennen. Ze kennen zo weinig daarvan dat wanneer Gottes kind van een evenzeiung gered, je leven ze bloos dat ze een droom gehad hebben oder zich wat uitgedacht hebben. Wanneer zegt, ik weet dat mijn zinden verjeefd zijn, seien de Weltmenschen, tot's nicht möglich, dat irgendwer sund weiten kon. Wann wer sagt, ek weit, dat ek door sie würde harmi haben will, sagt de Welt, dat sind bloß lad gewird. Nee, dat sind nicht bloß lad gewird. Gott seine Kinder haben eine Gewissheit. Paulus und seine Mitarbeiter sind ein klares Beispiel davon. Hei wir ganz überzeugt, dat hij beroepen weer dat evangelium te predigen. Hij wist dat hij niet in Azië blijven zal, aber hij wist niet wo hij heen gaan zal. En dan geeft de haar aan deze vision, en dan weer aan de weg, ganz klar. Hij moest een tijd lang leren wat hij deze overzeiging kreeg. Nu wist hij wo wen hij niet in Azië blijven zal. Zijn roepleider naar Macedonien. Als hij zijn medarbeider van deze vision vertaald, stemden ze alle dat het van Herrn weer. De vader zegt, dan verzocht wie fuß naar Macedonien te komen, wils wie nemen aan dat de haar ons doorhaan geroopt had dat evangelium te predigen. Zo'n kracht, zo'n toevertrouwen en gewissheid wordt een haft van een weet dat het de haar is die einem geroopt heeft zijn arbeid te doen. Abraham had zo'n gewissheid als hij Ur verleidt. Eindelijk, wo zij zijn aangeheerde arm verzochten anders te bereden, hij wist dat de haar am leiden deed. Elia had ook zo'n gewissheid als hij naar den kennik Ahab ging, en daar naar den Riefer Krit en van door naar Zarpat. Nuscht jeft ons jrater vrede en gewissheid als wann wie weiten dat wie kraak door zijn wo God ons hebben wil. De weg, den ik dan go, is God zijn weg. Hast du zo'n gewissheid? Weetst du ganz genau dat deine zinden verjeefd zijn en dat du kraak door bist wo God die hebben wil? Wanneer de Bibel ons dat zo klar leren deed, lood keinem die zijn dat du dat niet weten kost. Wie kennen ons ganz sicher zijn dat onze zinden verjeefd zijn en dat wie door zijn wo God ons hebben wil?

0: De klok is 6, maar 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

Yivian Mon. Yivian Mon, you burn and tlina dart. I was up and an under tlina dart. But hey dart is your old via, shoved he os in halto abeda. Dan, for dre yua, via he in reisen preja. He has nimals filvot vidas being 500 milje komen from doavu he you burn via, and doavu he han vanken deid, yinke mestam at the folk. I have nienisch in hue wat om en je nomen manke herrschaft, haf nisch in buik je schreven, haf zich nisch befriet, nisch veel land en hiesa top je koft, as nisch ne hue of schulder is je gon van menschen, en haf zich nienisch ne hue of steed je merkt en is eier grote stolt. Over hier wie een man. Hier wie een man. Hij houdt nusch groos wat je het on zich zelst. En hij had nus met deze welt te doen, bieter de goddess orbit, te wat hij je schekt weer. Als hij nog een jonge man weer, dreiden de meerheid van de mensen zich aan je en aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Een verlucht dat hij hem jemals gechant had. Een andere hoopt zijn fiend aan vinden en hem vast nemen. Dan ganz aschuldig wordt hij verschleun en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een Rijmische triets aan je neelt tussen twee andere verbreter. Zo goa wil ze dan nog hank. Toen stoven trokken de soldaten al lesser. Mank zichzelf toen je wenst van zijn haben goed aandelen. Dat eens je wat hij houdt aan deze welt. Zijn Evarok. Zijn blijf rode rok. Als hij je sterven weer, nomen ze hem roof van Schrietz en leden aan en een grof, je liet van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, even 2000 jaar vergoen van die tijd. En vandaar is hij de ganz verste among alle mensheid, ons leider op een weich noem hemel. Wie het zijn dat gewoon eens je scheid uitspreken. Dat van al die beoomte mannen wat zich aan taup je stonden, dat is alle tijd. Al die soldaten wat aan macht je eift op een land, en de trieg is scheef wat zendt je voren op een wota. En al die Chinese wat jemals je regiert aan die alle taup, han ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eerd, als dit ene leven, hier wie een man. Jezus chaim no hierden, wart je boeren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat wie chanen hier aan gaan. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kriets voor onze zinden, wilst dat kovi nicht betonen. Dan starf hij en stond waar er op en voer om hemel. Om ons wezen dat van wie on arms leven en verarm leven, dan tja wie dat ook doen. Hier wie een man.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Ek verafscheid mij van jullie voor dit moel waren en mocht jullie ook waren erloeden dat nächste moel ons toe te heren. En we worden ons ook vrijen, want we jullie en onze godsdienst begrijzen worden kennen. En daar steht in Kambo 22 Blumen Uhr, Sindag Samarius Klok 9, Sindag Schul in Klok 10, der Hauptgottesdienst, in der Klok 6. Uhrenversammlung. Unsere Anschrift S-Box 248, Guatemala, Chihuahua, Mexiko 31500.